0: Dat is Hank Marr met Greasy Spoon, Sweet Nancy, Marsanova, I Remember New York en The Out Crowd. De sound van Marr op het befaamde Hammond B3-orgel is viezig, vettig, ruw en recht voor zijn raap. Het muzikale equivalent van smeuïge spare ribs en mashed potatoes met een hoop jus eroverheen. Absoluut groovy en greasy. In een live setting druipt de saus er ook duidelijk vanaf. Dat kun je goed horen in de volgende tunes van het live album Live at the Club 502, opgenomen in 1964 in Columbus, Ohio. Eerst Count Basie's 1 o'clock jump, daarna Just Friends en tenslotte Marr's Hank Idea. Op de noorsax Rusty Bryant, gitaar Wilbert Longmire, drums Taylor Orr. Vervolgens twee composities van de plaat Sounds from the Marketplace uit 1969, The Marketplace and Smothered Soul. Op tenorsax Rusty Bryant, gitaar James Blood Ulmer.
1: This next number really needs no introduction. It's been done so many times. We think we have a very special thing on it. We want everybody to get in the mood, get to swinging, clap your hands, stomp your feet, do anything you want to do. And children, let's have a nice time on a number entitled 1 o'clock jump.

En dat was Hank Marr met One O'Clock Jump, Just Friends, Hank's Idea en The Marketplace en Smothered Soul. Na de jaren 60 opereerde Marr meer in de luwte, voornamelijk in zijn geboorteplaats Columbus, Ohio. Marr was ook docent en arrangeur. Hij maakte nog wel een handjevol platen in de jaren 90. We draaien Jim Dog van de plaat It's About Time uit 1995. En tenslotte de gospelklassieker Just a Closer Walk with Thee van de plaat Hank and Frank uit 1997. Op tenorsaxofoon Frank Foster. Hank Marr overleed in 2004 op 77-jarige leeftijd.

In deze aflevering de nieuwe Killer B3 special, een aflevering over een klassieke orgel-jazzplaat. En de keuze is gevallen op Charles Eland en Black Talk. En we beginnen met het titelnummer, uiteraard is ook getiteld Black Talk.

En dat was Charles Eland met The Mighty Burner, Here Comes Charlie, Aquarius en More Today Than Yesterday. En op Black Talk hoorde je Charles Eland op orgel, Virgil Jones trompet, Houston Person op tenorsaxofoon, Melvin Sparks gitaar, Idris Mohammed op drums en Buddy Caldwell op congas. En ook met de opvolger van de LP Black Talk, en dat was Black Drops, verschenen in 1970, refereerde Eland aan zijn zwarte roots. Eland liet aan de ene kant van zijn titels expliciet merken dat hij 100% achter het motto van zijn beroemde collega James Brown stond, namelijk Say it loud, I'm black and I'm proud. En de stevig groovende muziek benadrukt aan de andere kant impliciet het belang en de kracht van de van oorsprong zwarte ritmes in de jazz. En we draaien van de plaat Black Drops het nummer Buck Green. Je hoort weer Virgil Jones op trompet, Jimmy Heath op tenorsaxofoon, Clayton Pruden op trombone, Maynard Parker gitaar en Jimmy Turner drums. En tenslotte, geheel in de lijn van het thema, Message from a Black Man van de liveplaat Living Black uit 1970. Message from a Black Man is geschreven door het bekende songwritersduo Barrett Strong en Norman Whitfield. En in 1969 uitgevoerd door The Temptations. Je hoort Gary Chandler op trompet, Grover Washington Jr. op tenorsaxofoon, Maynard Parker op gitaar, Jesse Kilpatrick op drums en Buddy Caldwell congas.

0: En dat was ter afsluiting van deze aflevering van Groove and Grease. Charles Eland met Buck Green en Message from a Black Man. Deze Groove and Grease werd samengesteld door
1: Frans.nl. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Henning Bolten.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom bij een nieuwe uitzending Jazz Not Jazz, het programma van de Concertzender dat je op de hoogte houdt van jazz met electro, singer-songwriter, funk, ambient, kortom Jazz Not Jazz. In samenwerking met het tijdschrift Jazzism deze week weer een mixtape, dat wil zeggen een non-stop uur Jazz Not Jazz. En die kan je ook tegenwoordig beluisteren op Spotify. Dan ga je naar Spotify en zoek je op Jazz Not Jazz spatie Concertzender of je kan het vinden via onze Facebook-site. Presentatie en samenstelling Ruben van Roon en Biba Durkens.

Dit is de Concertzender met het programma over soul jazz Groove and Grease, samengesteld door François van der Linden. Vandaag Less is More, de eerste aflevering over pianist Les McCann. We beginnen met On Time.

Je hoorde Les McCann met On Time. In 1962 opgenomen met Joe Pass op gitaar, Leroy Vinneker op bas en Leroy Henderson op slagwerk. Les McCann is geboren in 1935 in Lexington, Kentucky. Hij heeft inmiddels de eerbiedwaardige leeftijd bereikt van 85. In een programma over soul jazz mag Les McCann natuurlijk niet ontbreken. Hij is een van de bekendste artiesten in het genre. Zijn spel is een bruisende mengeling van blues en gospel. Later in zijn loopbaan was hij ook een van de eerste populaire jazz-funk-artiesten. Zijn loopbaan als opnameartiest begon in 1960 op het Pacific Jazz Label uit Los Angeles. McCann viel meteen in de smaak en reeg de platen voor het label vanaf dat moment aaneen. Hij noemde zijn trio voortaan Les McCann Limited en zijn eerste plaat heet The Truth. Daarvan draaien we Fakushna en Fish This Week. Op bas Leroy Vinneker en op slagwerk Ron Jefferson. Daarna de bluesklassieker Willow Weep For Me. McCann's trio is hier in 1960 te gast op de plaat It's About Time van tenorsaxofonist Teddy Edwards. We gaan verder met McCann's versie van de iconische compositie van John Lewis, Django. Vanaf 1961 was de bassist van dienst Herbie Lewis. Daarna hoor je McCann als pianist op de plaat Something Special van organist Richard Groove Holmes. Op de titeltrack van die plaat uit 1962 speelt ook tenorsaxofonist Clifford Scott onder het pseudoniem Joe Splink. Ten slotte So What van Miles Davis. Het trio van McCann voegde deze snelle versie toe aan de plaat On Time uit 1962.

Fish this week, Willow Weep for Me, Django, Something Special, en tenslotte So What. Titels als The Truth en Fish This Week geven een idee van de visie van Les McCann. Hij was down to earth en geïnspireerd door het alledaagse leven van zijn zwarte medemens. In dit geval het kerkelijk leven en de typische eetgewoontes. Over Fish This Week zei McCann: thuis in Kentucky hadden we op zondag van die maaltijden in de kerk. De ene week vis, de andere week gebraden kip. Vandaar Fish This Week and Next Week Chitlins. Het is voor mij het soort muziek om blij van te worden. De alledaagsheid van McCann maakte hem tot een geliefd performer. Een van zijn volgende albums op Pacific past ook naadloos in McCann's stijl. Het heet The Gospel Truth. We draaien daarvan Send It On Down To Me. En daarna Smile Stacy. Dit nummer van McCann staat ook op de Blue Note plaat Where It's At van tenorsaxofonist Stanley Turrentine. McCann's trio bestaat hieruit bassist Herbie Lewis en drummer Otis Finch. In 1963 maakte McCann de plaat McKenna. Zijn fascinatie voor wereldmuziek komt daar voor het eerst uitgebreid aan het licht. Je hoort op de titeltrack Victor Gaskin op bas, Paul Humphrey op drums en Willie Correa op percussie. Vervolgens een samenwerking tussen McCann en de soul jazz en hardbop groep uit Los Angeles, de Jazz Crusaders. Van de plaat Jazz Waltz hoor je Gerald Wilson's Blues for Inaina. McCann is hier te horen op elektrische piano. Ten slotte Samba de Bamba. Deze compositie van Les McCann staat op de plaat Out Front van eerder genoemde tenorsaxofonist Clifford Scott. Op gitaar Joe Pass, op bas Herbie Lewis en drums Paul Humphrey.

0: Dit was Les McCann met Send It On Down To Me, Smile Stacy, McKenna, Blues voor Inaina en Samba de Bamba. U luisterde het afgelopen uur naar Groove and Grease, een programma over classic soul jazz op de Concertzender, samengesteld door
1: NL.
2: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
3: Dit is een nieuwe aflevering van Jazz Not Jazz Radio in samenwerking met het jazz magazine Jazzism. In deze aflevering draaien wij non-stop tracks die uit zijn gekomen in 2011 en 2012. Een frisse nieuwe kijk op de jazzmuziek. Kortom, Jazz Not Jazz non-stop.

0: Bij de Concertzender gaan we verder met ons programma over Soul Jazz, Groove and Grease. Een programma dat wordt samengesteld door François van der Linden. In deze aflevering Less is More, de tweede aflevering over pianist Les McCann. We horen Les McCann in deze aflevering met live optredens. En we beginnen met Gone On and Get That Church.
1: We like to do Gone On and Get That Church.

0: En zo hoorde u aan het begin van deze aflevering van Groove and Grease, Les McKen met Gone On and Get That Church. Op bas Herbie Lewis en op drums Ron Jefferson. De plaat in San Francisco uit 1961 was de eerste in een reeks live platen van Les McKen op de labels Pacific, Limelight en Atlantic. Het wekt geen verbazing dat de recht toe recht aan stijl van Les McKen er bij het publiek als koek inging. Sommige critici, met name die van Downbeat Magazine, vonden die toegankelijkheid maar verdacht. John S. Wilson typeerde McKen's spel in 1961 als levendig maar oppervlakkig, aardse swing maar in essentie anoniem. Ongetwijfeld was McKen er zich van bewust dat hij niet op het niveau van Bill Evans en Sonny Clarke musiceerde. McKen was een ras entertainer en hij antwoordde Downbeat Magazine met een korte en droogkomisch ingestuurde brief. Ik heb vernomen dat Downbeat nogal negatief over ons is geweest. Dank u wel. In de liner notes van Pretty Lady and the Truth wijdt McKen uit over de nuchtere visie van hem. Ik wil dat mijn muziek op de emoties van mensen werkt. Ik denk dat mijn muziek bij iedereen fijne herinneringen aan de goede oude tijd terugbrengt. Veel muziek is tegenwoordig zo gespannen. Je voelt je er van binnen niet lekker bij. En wij willen juist een blij gevoel op het podium overbrengen. En over de gospel-invloed zegt McKen ook wat, namelijk, ik hou van gospel. Ik ging naar de kerk in mijn geboorteplaats Lexington in Kentucky en het maakte me in principe niet uit wat voor muziek iemand maakt. Als deze of gene gozer meent wat hij speelt, dan is het goed. En het kan dan religieus zijn of niet. Goed, dit gezegd hebben, dan gaan wij verder met een reeks onstuimig swingende live optredens van Les McKen. Beginnen met Chipmunk en A Little Three Quarter for God and Co. van de plaat In New York uit 1962, opgenomen in The Village Gate in New York. Op trompet Blue Mitchell, tenor saxofonist Stanley Turrentine en bas bespeeld door Herbie Lewis en de drums Ron Jefferson. Daarna Dizzy Gillespie's Wouldn't You van de plaat Place the Shampoo uit 1963, ook opgenomen in The Village Gate en wederom met Herbie Lewis en Ron Jefferson. En dan gaan we verder met Giddim Grits van de plaat Spanish Onions, een After Hours optreden in het Squire Theater in Los Angeles in 1963. Op bas hoort u dan Victor Kaskin, drums Paul Humphrey. En als laatste in dit blok Jubilation van collega-pianist Junior Mans. Het staat op de plaat The Shout, live opgenomen in The Bit in Los Angeles in 1960. En daar hoort u op bas Leroy Vinegar en drums Ron Jefferson.
1: For Pacific Jazz Records, ladies and gentlemen, Les McKen, Limited.

0: Welkom bij Jazz Not Jazz Radio, het jazzprogramma van de Concertzender in samenwerking met tijdschrift Jazzism. Presenteren we deze week wederom een mooie mix van jazz op de scheidslijn met singer-songwriter, electro, hip-hop, dance, ambient. Ruud, wat was dit? Jazz met wat?
1: Dit was jazz met, met een beetje D'Angelo er doorheen en Flying Lotus-achtige beats. Het is vrij populair. Dit is Robert Glasper. Dat kennen we allemaal al. Die heeft natuurlijk dit jaar een plaat uitgebracht, een album uitgebracht. Die heet Black Radio, die natuurlijk heel goed ontvangen is, waar men lang op aan het wachten was. Er is nu een soort EP uitgekomen met een paar remixes erop. En die album heet Black Radio Recovered. En ik dacht als drummer zijnde natuurlijk dat het leuk was om de remix te laten horen van Questlove van het nummer Twice. Het heet de Questlove Twice Baked Remix featuring Solange Knowles en The Roots. Dus dat was deze track.
0: Dat is de dochter van, de zus van Beyoncé heet dat, hè?
1: Ja, dat zat ik ook net op te zoeken. Ja, die achternaam, klopt. Dacht een nichtje of...
0: Nee, dat is de dochter. Nee, sorry, de dochter.
1: Nou, de dochter is één.
0: De jonge zus.
1: Ja.
0: We hadden afgesproken dat we dit uur kriskras muziek door elkaar heen gaan doen. Dus ik heb totaal iets anders bij me. En de aanleiding om totaal iets anders te draaien is dat Martin Fonse heeft de Edisonprijs gewonnen. Had je dat al gehoord?
1: Nee, dat is hot nieuws volgens mij.
0: Ja, voor de jazz. Nou, hij heeft een heel mooi album gemaakt. Het heet Testimony. En misschien moet ik daar straks wat meer over vertellen. En dat we eerst even wat gaan draaien van dat album Testimony.

Dat was Larry Young met Monk's Dream, If, The Moon Train, Softly as in a Morning Sunrise en Beyond All Limits. Larry Young maakte 6 platen voor Blue Note. Je hoort in het laatste blok eerst Tyrone van Into Something uit 1963. Op tenorsaxofoon Sam Rivers, gitaar Grant Green en slagwerk Elvin Jones. Ten slotte Visions van de plaat Mothership uit 1969. Op trompet Lee Morgan, tenorsaxofoon Herbert Morgan en drums Eddie Gladden. In 1969 nam Young deel aan de opkomst van de fusion. Hij speelde in Tony Williams' Lifetime. En kort daarna speelde hij mee op Bitches Brew van Miles Davis. Young experimenteerde in de jaren 70 meer en meer met andere keyboards. Larry Young overleed in 1978. Nu dan Tyrone en daarna Visions.

0: Dit was Larry Young met Tyrone en daarna Visions. En dat betekende dat Groove and Grease aan het einde is. Het was een programma over classic soul jazz, samengesteld door François.
1: Gratis naar de Nederlandse Carrière Dagen. Schrijf je in op carrièredagen.nl.
2: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
3: Welkom bij een nieuwe uitzending Jazz Not Jazz, het programma van de Concertzender dat je op de hoogte houdt van jazz met electro, singer-songwriter, funk, ambient, kortom Jazz Not Jazz. In samenwerking met het tijdschrift Jazzism deze week weer een mixtape, dat wil zeggen een non-stop uur Jazz Not Jazz. En die kan je ook tegenwoordig beluisteren op Spotify. En dan ga je naar Spotify en zoek je op Jazz Not Jazz spatie Concertzender of je kan het vinden via onze Facebook-site. Presentatie en samenstelling Ruben van Roon en Biba Durkens.

What?

Welkom bij de Concertzender, welkom bij het programma over Soul Jazz, Groove en Grease, samengesteld door François van der Linden. Vandaag I Like Ike, een aflevering over tenorsaxofonist Ike Quebec. We beginnen met Mardi Gras.

Dat was Ike Quebec met Mardi Gras. Sir Charles Thompson op orgel, Milt Hinton op bas en J.C. Hurd op drums. We kennen Ike Quebec eigenlijk alleen van zijn platen op Blue Note begin jaren 60. Maar dat zijn ook hele geliefde opnames en die periode is de climax van Quebecs loopbaan. Geboren in Newark, New Jersey in 1918, was hij eind jaren 20 al actief. Hij was danser en pianist, maar maakte al snel van tenorsaxofoon zijn belangrijkste instrument. Hij speelde vanaf de jaren 40 in het swingtijdperk met onder andere Ella Fitzgerald, Benny Carter, Coleman Hawkins en Cab Calloway. Quebec was zoals iedereen natuurlijk beïnvloed door Coleman Hawkins en hij had ook iets weg van Ben Webster. Quebec nam muziek op voor Blue Note en ontwikkelde zich bij dat label ook als arrangeur en talentscout. Zo was hij bijvoorbeeld betrokken bij de ontdekking van Thelonious Monk en Bud Powell. In de jaren 50 verdween Quebec grotendeels uit beeld. Hij kampte met een heroïneverslaving. Bovendien was door de ontwikkeling van moderne jazz de aandacht voor saxofonisten uit de big band verslapt. Eind jaren 50 dook Quebec toch weer op. Alfred Lion, de baas van Blue Note, had een zwak voor hem en wilde het met het uitgeven van een serie singles voor de jukeboxmarkt wel weer met hem proberen. De singles werden goed ontvangen en vervolgens was Quebec weer regelmatig te vinden in de studio van Rudy van Gelder in Englewood Cliffs, New Jersey. Zijn serie platen op Blue Note bestonden uit standards, ballads en blues en gingen erin als koek. Helaas kon Quebec niet lang genieten van zijn comeback. In 1963 verstierf de boomlange saxofonist aan longkanker. In het volgende blokje muziek eerst Heavy Soul van het album Heavy Soul uit 1962. Op orgel Freddie Roach, op bas Milt Hinton en drums Al Harewood. Vervolgens Brother Can You Spare a Dime. Daarna met dezelfde bezetting All Men River van de plaat It Might As Well Be Spring. Beide platen zijn opgenomen aan het eind van 1961. Heavy Soul echter kreeg van Alfred Lion in 1962 wat release betreft de voorkeur. We gaan verder met de ballad Blue and Sentimental en een compositie van Quebec Like. Beide staan op de plaat Blue and Sentimental. Op gitaar Grant Green, bas Paul Chambers en drums Philly Joe Jones. Quebec speelt piano achter de solo's van Grant Green. Quebec heeft niet lang van zijn topperiode kunnen genieten. Zowel It Might As Well Be Spring als Blue and Sentimental werden net na zijn dood uitgegeven. De schoorsteen moest tenslotte blijven roken bij Blue Note. Enig sentiment zal Alfred Lion niettemin niet vreemd zijn geweest. De moderne jazzfan is hem dan hoe dan ook dankbaar. In het volgende blokje muziek hoor je zowel opnamen van postuum uitgegeven muziek als muziek waar Ike zelf ook gelukkig nog met genoegen op terug kon kijken. Maar nu eerst Heavy Soul, Brother Can You Spare Me a Dime, All Men River en Sentimental en ook nog Like.

Dat was Ike Quebec met Heavy Soul, Brother Can You Spare a Dime, Old Man River, Blue and Sentimental en Like. Ike Quebec was geen grote vernieuwer, maar zijn grote, warme en diepe timbre was uniek. Een zwoelere vertolker van ballads hoor je zelden en Quebec was ook een vuige, maar evenwichtige bluesman. Martin Schouten zei in 1970 in het blad Jazzwereld dat de stijl van Quebec, ik citeer, vervuld is van een ontzagwekkende wereldsmart en junkwalm die mij de tranen over de wangen doen stromen. Bijna iedereen geniet nu wel van de toegankelijke soul jazz van Quebec, maar dat was vroeger, tijdens het treurige schisma tussen mainstream en piepknor, wel anders. In Nederland was het Hans Dulfer, wie anders, die eind jaren 60 het op zich nam Ike Quebec uit de mottenballen te halen. Dulfer noemde zijn band niet voor niets Heavy Soul Inc., naar de comebackplaat van Quebec op Blue Note. Het laatste blokje muziek neemt als eerste de bluesklassieker C.C. Rider op. Die verscheen op Easy Living, postuum verschenen in 1987. Op tenorsaxofoon Stanley Turrentine, trombone Benny Green, piano Sonny Clark, bas Milt Hinton en drums Art Blakey. Met recht een indrukwekkende line-up. Daarna Favela van het Bossa Nova album Soul Samba, uitgegeven in 1962. Op gitaar Kenny Burrell, Wendell Marshall bas, Willy Bobo drums en Gavin Massot op percussie. We sluiten dan af met de ballad Born to be Blue. Quebec speelde mee op een sessie van gitarist Grant Green in 1962. De plaat verscheen in 1985. Op piano Sonny Clark, bas Sam Jones en drums Louis Hayes. Hier is Born to be Blue.

Dat was Ike Quebec met C.C. Ryder, Favela en Born to be Blue. En dat was dan weer Groove and Grease voor vandaag. Ons programma over Classic Soul Jazz, samengesteld door François van der Linden.

0: Ruiz. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Ken Vos.
1: Dit is de concertzender Jazz Not Jazz Radio.

0: Frans van Chaussy hoorde je als opener van de nieuwe Jazz Not Jazz. Het wekelijkse programma op de concertzender wat je bijpraat over jazz met op de scheidslijn met singer-songwriter, hip-hop, electro, ambient en ander moois. En dit ander moois, dat komt van Nederlandse bodem, hoewel Frans van Chaussy een Duitse pianist is, heeft hij een heel bijzonder album gemaakt, When the World Comes Home. En daar hebben we vorige week ook al een track van gedraaid, maar dit is een heel bijzondere plaat die ik iedereen kan aanraden. Frans van Chaussy is een pianist en die heeft een plaat gemaakt met onder andere Jeffrey Bruinsma, Jurk Brinkman op cello, en die speelt eigenlijk een soort van basfunctie en die doet er allerlei loops en elektronische effecten mee. En Jonga Soon op de drums en er zit nog een klarinetist bij en dat is een heel bijzonder quintet. Frans van Chaussy, ga dat checken.
1: Zeker. We gaan door met een track van Praveen. En dat is een soort elektronica producer weer. Die een soort mengelmoes maakt van singer-songwriter met ambient en elektronica. Zijn hele naam is Praveen Sharma, maar het zijn allemaal aliassen. Ik kom er niet helemaal achter wat zijn eigen echte naam is. Er staat namelijk op het album dat het een samenwerking is met Benoit Violard. Maar als je goed op internet zoekt, is dat eigenlijk ook hemzelf weer. Dus in een, zeg maar, alter ego. We gaan naar twee tracks luisteren van dit album 12 Lights. Waaronder de titeltrack 12 Lights en At A Loss.

Ja, dit was Praveen samen met Benoit Piolaar, wat volgens mij gewoon één persoon is. Dus dat betekent dat hij een multi-instrumentalist is, zoals dat zo mooi heet. Dat hij alles zelf programmeert, speelt, maakt en ook nog zingt. Ik vind het een hele mooie mix tussen ambient, singer-songwriter, elektronica. Zeker aan te raden om dit album 12 Lights te gaan checken.

0: afgelopen zomer getoerd door Europa en is zij eigenlijk op elk festival wel de highlight geweest. Dus het album staat ook in de Jazzism Jazz Not Jazz lijst zeer hoog.
1: Ja.
0: Het is een zeer bekend upcoming artiest aan het worden. En wat daar mooi op aansluit is een andere Engelse zangeres. Ik weet niet of deze trouwens Engels was, maar goed, deze zangeres is Engels, Jessie Ware. Die heeft al in augustus een album uitgebracht. Ik heb er 2 weken geleden in het Jazz Not Jazz Radio non-stop uurtje ook 2 tracks van gedraaid. Maar ik wil toch nog even een track ervan draaien om nog wat extra aandacht aan dit album te geven. Het is uitgebracht bij het Island Records, het label Island Records. En zij is bekend geworden door de samenwerking met Subtract, wat in de underground scene een behoorlijk hit was. En dit album is geproduceerd door Dave Okumu, Kit Harpoon en Julio Bashmore, waar ik later in deze uitzending ook wat tracks van wil draaien. Dat zijn de erg hippe Londense producers die eigenlijk allemaal uit een ander genre komen, maar toch een beetje een popalbum hebben moeten produceren, maar dit toch heel verfrissend en heel vernieuwend hebben gedaan. Ik wil de track draaien van dit album Devotion, No to Love, van Jessie Ware.

0: Ja, dit was de track Generational van de band The Invisible. En daarvoor hoorde je Jazzy Ware, No To Love. En de overeenkomst van deze twee albums, deze twee tracks, is Dave Okumu, de producer van Jazzy Ware. En The Invisibles is zijn eigen project. En die Dave Okumu is een hele bekende gitarist in de Engelse jazz scene. En hij heeft onder andere samengespeeld met Finn Peters, die wij ook al vaak gedraaid hebben. Is een beetje ontdekt door Matthew Herbert, ook een bekende naam in de hippe jazz electro scene. En zijn eigen project heet dus The Invisible. En in deze band zitten verder Tom Herbert op bas en Sins en Leo Taylor op drums. Het album heet Rispa.
1: Ja, over electro jazz gesproken. We luisteren veel electro jazz in dit programma. En dat is heel vaak, komt dat uit LA. Ghostly International, Brain Feeder. Veel muziek die misschien wel door Flying Lotus bekend is geworden aan het grote publiek. Maar je hebt ook een Europees center. En dat is misschien een heel klein centertje wat in Wenen zich afspeelt. A Fine Records. Rondom drie mannen. De Clonius. Sid Rim.
0: En Dorian Concept.
1: Dat zijn eigenlijk volgens mij drie vrienden die bij elkaar wonen en met elkaar muziek maken. Af en toe krijgen we daar nieuws over. En ik wilde twee tracks achter elkaar gaan draaien. Namelijk Sid Rim, die heeft ook weer een Soundcloud. En dat is ook heel leuk om eens een keer te checken. Om Soundcloud, het is een website waarop je muziek kan zetten die je misschien niet necessarily wil uitbrengen op cd. Maar toch wil sharen met de wereld. Deze gast die heeft een Sid Rim heeft een remix gemaakt van een track van de Tribe Called Quest. Die we eerst gaan draaien. Tribe Called Quest, dit gaat over in de remix van Sid Rim. En de track heet Once Again.

0: Ja, dit is een remix van Sid Rim. Met een remix van The Tribe Called Quest. Helemaal te gek gemaakt. Ik vraag me dan af hoe die los aan de rap komt. Ik denk dat hij dat toch gekregen heeft op een of andere manier.
1: Ja, ik weet het niet. Het is een oude plaat op Beats, Rhymes and Life. Dus misschien zijn die tracks al inmiddels in omloop of zo.
0: Maar wat hier mooi op aansluit in ieder geval... is om toch weer even naar de overkant te gaan van de oceaan. En toch naar L.A. te gaan, waar toch die Flying Lotus scene bezig is om bekend te worden. Er is een hele te gekke track die nu aangezet wordt. En die is van Mike Gao en die heet Don't Fake the Funk.

0: Ja, dit waren de nieuwe tracks uit L.A. Onder andere Matthew David, dat was de laatste track die je hoorde. Tape 1, dat is een hele ambient-achtige plaat van Matthew David. De plaat, het album heet Disc 2. Daarvoor draaiden we Monopoly, Manifestations. De track heet Niets Deodorant, ook een hele goede titel. En daarvoor dus Mike Gao met Don't Fake the Funk. Zeg maar de nieuwe tracks op Brainfeeder en een aantal andere labels. Wat ook een aanrader is, als je nou verzamelaars zoekt waar zeg maar alle artiesten op staan, dan kunt u luisteren naar Roadkill. Dat is, die hebben al 3 verzamelalbums uitgebracht. Zoek het op internet. Dat staan 30, 40 tracks op per verzamelalbum. En dat zijn alle nieuwe upcoming LA producers.
1: Je had vorig jaar had je nog zo'n serie LA Sessions.
0: Ja,
1: dat, geloof
0: die is gestopt volgens mij. Ik kan het in ieder geval niet meer vinden.
1: Was dat ook niet Ghost International?
0: Nee, dat was gewoon dat was het label.
1: Dat was het label en die bracht de verzamelaars uit. Dat was heel gek.
0: Ja, maar die hadden altijd 3 trackjes. Maar dit is echt gewoon een verzamelaar vol met 20, 25 tracks. Ja. Van,
1: Leuk. Ja. Ja, te gek. Ik draaide net die track, die remix eigenlijk, van de Europese kant weer. En ik wilde eigenlijk nog iets draaien, want dat is van Sixtus Price. Ik weet niet of je dat kent. Zeg maar, je hebt die 3 gasten, Sid Rim, de Clonies en Dorian Concept. En die hebben dus nog een mat die erbij gekregen. Sixtus Price. Ik vind dat helemaal te gek. Het is ook een soort underground producer, DJ. Ik weet eigenlijk geen eens wat hij zelf speelt. Maar hij heeft een track gemaakt en die heet Samba Feeling Beans. Korte track. Hij noemt het teaser, maar volgens mij is het gewoon zijn track die uitkomt. Waarschijnlijk op dat Fine Records waar al die jongens op uitbrengen. Deze track, Samba Feeling Being This, Sixtus Price.

0: Sixtus Price hoor je van een geweldige track. Samba Feeling Being This uit Wenen.
1: Ja, we gaan door denk ik in dezelfde stijl. Er zijn nog een aantal tracks uitgekomen. Waaronder Higher van Strange Loop en You Are Somebody.

0: En dat brengt ons tot het slot van Jazz Not Jazz. We hebben nog een paar minuutjes waarin we je ook willen mededelen dat we volgende week natuurlijk weer zijn op dinsdagavond. Maar dat je ook deze uitzending en andere uitzendingen kan beluisteren op jazznotjazzradio.nl of uitzending gemist bij concertzender.nl. Ook voor meer informatie. We hebben nog één track waar we een stukje van kunnen draaien, maar Ratvi Coltrane. Die heeft een hele mooie plaat gemaakt. En het slotstuk van die plaat is een stuk van Paul Motion, Phantasm. Met onder andere Gary Allen en Joe Lovano. Daarmee gaan we eruit. Ruben, bedankt. Tot volgende week.
1: Tot volgende week.

Belgische concertzender met het programma over soul jazz, groove en grease, samengesteld door François van der Linden. Vandaag When Sonny Comes Marching Home, een portret van organist Sonny Phillips. We beginnen met Make It Plain.

Dat was Sonny Phillips met Make It Plain. Eddie Vafant op tenorsaxofoon, Melvin Sparks gitaar, bas Jimmy Lewis en drums Ben Dixon. Organist Sonny Phillips is geboren in Mobile, Alabama in 1936. Hij begon als pianist en zou nog regelmatig als pianist te horen zijn, maar hij is toch vooral bekend geworden als organist. Alhoewel bekend. Nou ja, dat is iets te veel gezegd hoor. Een grote naam is Sonny Phillips nooit geworden, maar liefhebbers van orgeljazz en souljazz hebben de weg naar zijn werk altijd wel weten te vinden. Zoals velen werd Phillips geïnspireerd door het orakel van de orgeljazz Jimmy Smith. Vanaf eind jaren 60 speelde Phillips met onder andere Gene Ammons, Lou Donaldson en Eddie Harris. Phillips debuteerde in 1969 op Prestige, dat zich na de glorietijd van de hardbop meer en meer focuste op soul en funk jazz. Dan waren ze bij de funky en bluesy Sonny Phillips aan het goede adres. Hij maakte 3 platen als leider op dat label. We draaien van zijn laatste plaat, Black on Black, een compositie van Phillips, Check It Out. Op tenorsax Rusty Bryant, gitaar Melvin Sparks, bas Jimmy Lewis en drums Bernard Purdy. Ook het langzame bluesnummer, The Other Blues, is van Phillips. Het staat op de debuutplaat van Phillips, Sure Enough. En u hoort op tenorsax Houston Person, Boogaloo Joe Jones op gitaar, bas Bob Bushnell en drums Bernard Purdy. Phillips was een graag geziene gast bij collega's op het Prestige label. U hoort eerst Rusty Bryant met Streaker Lean, Grant Green op gitaar, Bob Bushnell, bas Herbie Lovell op drums. Daarna gitarist Boogaloo Joe Jones met Sunshine Alley, Grover Washington Jr. op tenorsax, Jimmy Lewis op bas en Bernard Purdy op drums. Als laatste in dit blokje gitarist Billy Butler met The Butler Did It. En op tenorsax Jerome Richardson, bas Chuck Rainey en Jimmy Johnson drums. Hier is Phillips op elektrische piano.

Dit was Sonny Phillips met Check It Out. The Other Blues en gastrollen van Sonny Phillips op Streakaline van Rusty Bryant, Sunshine Alley van Boogaloo Joe Jones en The Butler Did It van Billy Butler. Als er iemand is met wie Phillips een voorspoedige muzikale relatie aanging, dan was het wel met tenorsaxofonist Houston Person. De ene is inmiddels 85, de ander 87. In de jaren 70 speelde Phillips op 8 platen van Houston Person. We draaien eerst Jamila, een compositie van Phillips dat een grote hit was voor Houston Person. Op gitaar Billy Butler, bas Bob Bushnell, drums Frankie Jones en conga's Buddy Caldwell. Daarna The Pulpit, ook van Sonny Phillips. Het staat op The Truth uit 1970 en u hoort exact dezelfde band als hiervoor. We eindigen deze uitzending met Jalal van Sonny Phillips, uitgegeven door Muse in 1977. Jimmy Ponder op gitaar en Frankie Jones op drums.

Dat was Sunny Phillips, de gast bij Houston Person met Jamila en The Pulpit. En als laatste Sunny Phillips met Jalal. En dit was dan weer Groove and Grease, een programma over classics, soul jazz, samengesteld door François van der Linden.

Dag luisteraars, dit is de Concertzender met het programma over Soul Jazz, Groove en Grease, samengesteld door François van der Linde. Vandaag, Houston, the Eagle has landed. En dat is een aflevering over tenorsaxofonist Houston Pearson. We beginnen met Soul Dance.

U hoorde Houston Person met Soul Dance. Billy Gardner op orgel, Boogaloo Joe Jones gitaar en Frankie Jones op drums. In 1969 zette Neil Armstrong voet op de maan. Louis Armstrong, verantwoordelijk voor de allereerste grote sprong in de wereld van de jazz, ja, je zou dus kunnen zeggen, ook ten gunste van de mensheid, was toen 68 jaar. Person werd toen 32. De tenorsaxofonist uit Florence, South Carolina, had al wat stappen gemaakt, vooral in de band van organist Johnny Hammond Smith. Als leider was Person nog niet zo bekend. Dat veranderde in 1969 toen Jamila een grote hit werd in de zwarte gemeenschap. Het funky jazznummer was de single van Person's zesde plaat op het prestige label Goodness. In het komende muziekblokje eerst Jamila met onder andere Sonny Phillips op orgel. Maar voordat we dat doen, eerst toch een toelichting op de andere nummers. Eind jaren 60, begin jaren 70 maakte Houston Person een serie platen in het soul jazz genre op prestige. En die waren geïnspireerd op funk, blues en gospel. U hoort dan zometeen ook Chocomotive uit 1967. Op piano Cedar Walton en een zeldzame rol op vibrafoon van drummer Alan Dawson. Daarna de Slow Blues Underground Soul van Person's gelijknamige debuutalbum uit 1966. En op dat album onder andere Charles Boston op orgel. Op het daaropvolgende funk blues nummer Blue Odyssey uit 1967 hoort u trombonist Curtis Fuller, baritonsaxofonist Pepper Adams en pianist Cedar Walton. De Pulpit uit 1967, met onder andere organist Sonny Phillips, is duidelijk geënt op gospelmotieven. Drown in My Own Tears kent u van rhythm and blues en soul-icoon Ray Charles. Op gitaar Grant Green. En dan Houston Express van het gelijknamige album uit 1971. Person wordt ondersteund door een groot ensemble met onder andere drummer Bernard Purdy.

0: Nee, ik begin de laatste tijd ben ik heel erg geïnteresseerd in synth sounds. Dus ik begin eigenlijk juist thuis gewoon op een zolderkamertje dat dan wel. Met synth programming eerst. En dan later komen de beats eigenlijk. Dan zijn vaak elektronische beats waar ik dan nog akoestische drums vaak later overheen doe.
1: Want ik zag een paar filmpjes. Ik heb je nog nooit live gezien, sorry.
0: Nee.
1: Maar ik zag een paar YouTube filmpjes. En dat ziet er heel te gek uit. Ook heel energiek. Maar jouw ding, zeg maar, live act is computer combineren met live drums.
0: En daar zit van... en ook synths inmiddels. En VJ-beelden.
1: Een VJ-beelden, ja. Oké. Dus dan speel je met een VJ live.
0: Ja, ik weet eigenlijk ook dat je de beelden hebt gezien waar de VJ niet bij was. Vorige maand heb ik veel gespeeld met Hamertje Tik. En had ik een optreden met echt 3 visual schermen. Echt 50 vierkante meter per scherm. Het is gefilmd ook en dat is echt heel tof. En zij gaat altijd live mee. En ik speel dus ook synths, dus het is echt live act.
2: En hoe heet zij? Dat is misschien wel leuk om even te noemen.
0: Zij heet VJ Vimi. En ze zit nu in Vietnam, vakantie.
2: En je hebt vorig jaar zelf een soort van EP uitgebracht die op Spotify ook te beluisteren is.
0: Ja, dat klopt. Memories.
2: Memories heet die, van Hamertje Tik. Maar je bent nu weer bezig met nieuwe tracks.
0: Ja, klopt. Ja, ik wilde zelfs al eentje laten horen die officieel nog nooit beluisterd is.
2: Dus een première hebben wij hier.
0: Het is een première, zeker weten.
2: Dat is erg vet.
0: Ja, ik kan er wel wat over vertellen. Het nummer heet Get 'em. En het is met vocals van Cato van Dijk. Van My Baby.
1: Soldiers ken ik haar van.
0: De Soldiers, maar ze heeft nu een nieuwe band My Baby.
1: Oké.
0: Een soort van met de leden van de Soldiers.
1: Want Soldiers...
0: En die was laatst bij de Wereld Door met Larry Graham op bas.
1: Echt waar? Oh, ja. Dat heb ik gemist.
0: Dat heb je gemist.
1: Laten we gewoon gaan luisteren.
0: Get 'em.
2: Get 'em van Hamertje Tik.

0: Dit was Get'em van onze speciale gast van vanavond, Hamertje Tik.
1: Te gek hoor, Joris.
2: Ja, klinkt goed toch?
1: Dope track. Laten we later nog meer gaan luisteren, want je hebt nog meer mooie tracks meegenomen. Voor de afwisseling wilde ik heel graag een track meenemen en dan ben ik benieuwd naar wat jij ervan vindt. Van een Kiwi, een Nieuw-Zeelandse artiest, muzikant die vroeger een band had, maar solo is verder gegaan. Onder de naam Conan Moccasin en had vroeger een bandje dat heette Conan and the Moccasins of zoiets. Weet je, een onduidelijk verhaal was het, maar hij is in ieder geval, heeft een soloplaat gemaakt waarvan één track voor mij er wat betreft een beetje uitspringt. Faking Jazz Together. Conan Moccasin.

0: Faking Jazz Together. Conan Mokassin, wat een mooie track.
1: Ja, we gaan weer door met Hamertje Tik, onze gast van vandaag. Je produceert alleen iets voor jezelf, maar sinds kort word jij ook gevraagd om remixes te maken, geloof ik.
2: Ja, klopt. Dit is zelfs officieel mijn eerste remix.
0: En, wat is jouw eerste remix? De remix
2: die ik heb gemaakt en die ik zo meteen ga draaien. Van het duo BAM. B-A-M. Dat is een,
0: die kennen wij.
2: Ja, die kennen wij van het conservatorium. Inmiddels afgestudeerd.
0: Daar is Timmer en Tessa Jackson.
2: Ja, Tessa Rose Jackson. Hele goede zangeres. En zij vroegen eigenlijk meerdere mensen voor remix. Ze hebben ook Dropmix en Uber E gevraagd en nog meer mensen. Joost de Gloppen, geloof ik. Nou, ik weet niet, in ieder geval een aantal mensen. En die remix is me goed bevallen. Dus ik heb hem ook 2 weken geleden bij Giel Beelen gespeeld. Bij in het programma Nachtegiel. Met Duo BAM zelf. Dus ik heb haar gewoon zelf...
0: En dan speelde jij drums ook?
2: Ik speelde drums en de laptop gewoon. En zij heeft dus de vocals, ik had het nummer dus aangepast. Heeft zij dus haar eigen nummer geremixed, uit haar hoofd geleerd en meegezongen. Het was erg leuk.
0: Te gek.
2: Ik kreeg alleen maar reacties over hun maskers, maar het was erg leuk.
0: Laten we hem gaan draaien.
1: Ja, laten we hem gaan draaien. Hoe heet hij?
2: Hij heet Romeo Hero.
1: Hier komt hij.

0: Romeo Hero, de remix van Hamertje Tik van de Amsterdamse, van het Amsterdamse duo is dat bam.
1: Ik vind hem helemaal te gek. Ik ga hem niet kopen, want ik kan hem beluisteren op SoundCloud.
2: Ja, hij komt uit. Hij komt binnenkort gaan zij die remixen op een EP uitbrengen.
1: En brengen ze het eigen beheer uit of bij een label?
2: Ze brengen het volgens mij een eigen beheer uit. Maar het is ook nu al te koop op bamdeband.bandcamp.com.
1: Bandcamp.
0: Maar je hebt dus een eigen, dat is misschien wel interessant voor de luisteraars, je hebt een eigen SoundCloud-pagina waar alle tracks van Hamertje Tik te beluisteren zijn. Dan gaat u dus naar SoundCloud en dan typ je in Hamertje Tik.
1: SoundCloud.com.
2: Oftewel soundcloud.com/Hamertje Tik.
1: Te gek. Nou, ik heb iets anders gevonden, ik weet niet of jullie dat kennen. En dat kwam ik eigenlijk mee als tip... Antoni Valades, dat is een LA-DJ die voor mij ook een goede blogfunctie heeft. Omdat hij altijd te gekke tips heeft, zeg maar. En hij heeft een tip heeft hij gedaan van een groep die heet XXIIXX.
2: De naam zegt me wat.
1: Ja, ze hebben een soort van hit single, underground hit single gehad. Het heet All About You. En ik zou graag twee tracks ervan willen draaien. Halen we dat nog in de tijd? Nou, dat is misschien zonde. Dan doen we die andere track de volgende week. We gaan één track draaien, dat is dan de single en die heet All About You.

0: About You, XXIIXX was dat.
1: Ja, hele vette nieuwe muziek. Er is in december iets heel bijzonders in Amsterdam. Er wordt een speciaal festival georganiseerd rondom het instrument gitaar. Wat het bijzondere aan dit festival is, ik zou eerst vertellen hoe het heet. Volgens mij heet het Electric Guitar Heaven.
0: Ja, Amsterdam Electric Guitar Heaven.
1: Kan je, weet jij de data precies wanneer het festival is?
0: Dat begint al eigenlijk iets... het begint in het weekend van 7, 8, 9 december. Vrijdag, zaterdag, zondag. En dan de hele week die daarop volgt.
1: Wat het bijzondere is, vind ik, aan dit festival... is dat ze het gitaar als elektrisch gitaar... maar ook akoestisch gitaar als uitgangspunt nemen. En dat alle verschillende muziekstijlen eigenlijk bij elkaar gevoegd worden. Dus er is heel veel aandacht aan klassiek gitaar. Er is aandacht aan rock. En er is ook gitaar aan jazz en allemaal andere muzieksoorten... waar de gitaar prominent in aanwezig is. En dat wordt allemaal ook gemixt. En ik denk dat dat ook wel de toekomst is van muziek makend Nederland, zeg maar. Dat het eigenlijk allemaal niet uitmaakt welke stijl het is. En dat het allemaal gewoon te gek is. Dus er komen heel veel bijzondere artiesten ook naar Amsterdam. Waaronder bijvoorbeeld Andy Summers. Dat is natuurlijk niet zomaar iemand. Die heeft bij de Police gezeten. En Andrew Below, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. King Crimson. Onder andere, je kan op de site kijken wie er allemaal komt. En er komen ook heel veel Nederlandse gitaristen. Zoals Jan Akkerman natuurlijk. René van Barneveld.
0: Jan Akkerman gaat samenspelen met Andy Summers. En wat jij net zei, dat is heel leuk in het kader van de mix. Hij speelt dan in het muziekgebouw aan het IJ. En dat is een gebouw waar traditioneel eigenlijk alleen nieuwe klassieke of contemporaine muziek wordt gespeeld. En daar vindt een speciaal mixconcert plaats van allerlei klassieke blazers. Dat wordt afgewisseld met een duoconcert van Jan Akkerman en Andy Summers. En die ontmoeten elkaar daar. Ik geloof dat ze wel wat rehearsals gaan doen. Jack Pisters is een van de organisatoren en die vertelt dat ze wel wat communicatie doen, maar dat is vrij minimal. Dus het zal een hoog impro gehalte hebben. Maar dat is een voorbeeld van zo'n stijl.
1: En ik weet niet of ze openbaar zijn, hoor, maar ze geven ook allemaal masterclasses op het conservatorium in Amsterdam. Dus daar kan je natuurlijk ook naartoe in de week overdag.
0: Dat begint op 9 december. En dan is het elke dag in de Blue Note zaal in Amsterdam van 11 tot 1 zijn er workshops. Bijvoorbeeld die van Andy Summers, die zal wel druk bezocht zijn, maar die is op dinsdag 10 december van 11 tot 1.
1: Dus hou het in de gaten. Er gaan heel veel interessante, spontane, muzikale dingen gebeuren. Waaronder een van mijn grote helden op gitaar. Die komt uit België. Die heet Philip Catherine. Dat is altijd een heel bijzonder gitarist geweest. Hij is voor mij een beetje te vergelijken met Toets Tielemans. Wat Toets op de mondharmonica doet hij op de gitaar. Het zijn natuurlijk allebei Belgen. Hij speelt in het Bimhuis, treedt hij op. En hij heeft ook onlangs... 12 december in het Bimhuis. Hij heeft ook onlangs een nieuwe cd uitgebracht. Die heet Côte Jardin. En daar willen we een track van draaien. En die heet Misty Cliffs van Philip Catherine.

0: Ja, Philip Catherine is dit met de track Misty Cliffs van het album Côte Jardin. Dit vanwege het Amsterdam Electric Guitar Heaven, wat in rond 7, 8 december een week lang in Amsterdam in allemaal plekken, het muziektheater, het Ei, Bimhuis, afspeelt.
1: Ja, heel mooi. Philippe Catherine op 12 december. En ik wil er nog iets aan toevoegen, want er is heel veel te vinden. En dan wil ik eigenlijk zeggen van ga naar amsterdamelectric.com en dan vind je het hele programma. Er is één act die mij zeg maar opviel. En dat is een dubbelconcert in het Tropenmuseum op 8 december. En dat is van een Indiase slidegitarist. Die heet Debashish Bhattacharya, als ik het goed uitspreek. En dat is een hele bijzondere slidegitarist. Die komt daar met zijn eigen tabla speler en waarschijnlijk een harmonium of een drone of weet ik veel wat hij meent. Maar daarvoor zit iets, en dat zal jij leuk vinden, Ruben, als Louis Andries lover of misschien wel kenner. Komt een stuk van Louis Andries, wordt uitgevoerd, dat heet Hout, door het Rutger van Otterlo kwartet. En daar zit onder andere bij, dan moet ik het goed uitspreken, Rafael Vanoli. Dat is de gitarist van Knalpot. Rutger van Otterlo op saxofoon, Joey Marijs op marimba en Anna Mahinovic op piano. Dus dat is volgens mij een heel leuk concert en dat is dus in het Tropenmuseum op 8 december. Tot zover de Amsterdam Electric Guitar Heaven. We gaan er nog uit met één track.
0: Ja, we gaan eruit met één track van Hamertje Tik, die nog steeds bij ons zit.
2: Ja, ik ben er nog steeds bij.
0: Wat gaan we luisteren?
2: We gaan luisteren naar The Scene. Die ik samen heb geschreven met Lex Empress.
1: En dus Lex Empress was zangeres van Kraakensmaak, hè?
2: Ja, klopt.
0: Oh. Dit is de laatste track, The Scene. Maar eerst nog even wat huishoudelijke informatie.
1: Nou, laten we het heel kort houden, want we hebben weinig tijd over. Volgende week zijn we er weer, dinsdagavond, Jazz Not Jazz. Als je uitzending wil terugluisteren of als je Joris nog een keer zijn tracks wil horen, ga je naar jazznotjazzradio.nl of naar de concertzender.nl voor meer uitzendingen. Deze uitzending werd samengemaakt met Jazzism.
0: Here is The Scene.

Beste luisteraars, bij de Concertzender is het nu tijd voor Groove and Grease, het programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Vandaag de Soul of Sonny Stitt. Een eerste aflevering van een driedelig portret van tenor en alt-saxofonist Sonny Stitt. Hier is Souls Valley.

U hoorde Sonny Stitt met Souls Valley. Het verscheen op de plaat Sonny Stitt en The Top Brass in 1962. Sonny Stitt, een naam die klinkt als een klok. Een vermaarde bebop-saxofonist, werd echter geboren als Edward Hammond Boutner Jr. in Boston. En dat gebeurde in 1924. Snel na zijn geboorte werd hij ter adoptie ondergebracht bij de familie Stitt in Saginaw in Michigan. Vandaar Stitt. Zelf noemde hij zich Sonny. Door criticus Dan Morgenstern werd hij ook wel de Lone Wolf genoemd. Stitt trok continu toerend door het land en speelde dan met plaatselijke ritmesecties. Met recht een van de hardest working men in de jazzbusiness. Opwindend, virtuoos en vol blues. Een harde toon en vloeiende frases. De legende gaat dat met Stitt op het podium staan het oppassen geblazen was. Hij blies je zo het publiek in. Strenge, maar rechtvaardige leermeester. De discografie van Stitt is overweldigend. De man maakte als leider meer dan 100 platen. Ook al zit er vanwege de grote hoeveelheid opnames wel eens een mindere tussen. Stitt wist toch meestal op originele wijze en op hoog niveau de bekende akkoordenprogressies van de bebop uit te wringen. Enkele hoogtepunten zijn de Sonny Stitt, Bud Powell, J.J. Johnson opname uit 1949 en 1950. New York Jazz uit 1956 en de serie platen met Barry Harris op Cobblestone en Muse. Ik heb het dan over begin jaren 70. En dan denk dan aan Tune Up, Constellation en 12. Tijdens zijn loopbaan maakte Stitt geregeld uitstapjes naar de soul jazz, waar de nadruk meer op de blues ligt. Meestal speelde die dan in Hammond-orgelcombo's. Nu eerst de orgelbop van J.T. uit 1961, live opgenomen at de DJ Lounge. Op orgel Eddie Baster en Stitt werkte vaak samen met de populaire tenorsaxofonist Gene Ammons, als die tenminste niet in de gevangenis zat. Je hoort hier New Blues Up and Down uit 1961, een revisie van hun hitje Blues Up and Down uit de jaren 40. Daarna Shovel Twist, verschenen op Soul Summit in 1962. Op het orgel Brother Jack McDuff. McDuff is ook aanwezig op Sunday, dat in 1963 verscheen op de plaat Soul Shack. En als laatste in dit blokje muziek de ballad My Mother's Eyes uit 1963. Let op de bijzondere gospelachtige rol voor organist Charles Kinehart.

Dat was Sunny State met JT, New Blues Up and Down, Shuffle Twist, Sunday and My Mother's Eyes. Vanaf midden jaren 60 legde State zich tijdelijk op populaire genres toe. Hij maakte zelfs een Latin jazzplaat. Trouwens een beetje middelmatig hoor. Ook speelde hij Broadway tunes. Broadway Soul. U hoort nu If I Gave You van de plaat Broadway Soul. Daarna het backbeat heavy soul nummer Sneaking Up to You uit 1966 met onder andere tenorsaxofonist Bunky Green. Vervolgens de jazz funk van Big Bad Henry uit 1974. Het staat op de plaat met de vreeswekkende titel Satan, waarop Roland Hanna elektrische piano speelt. Als laatste in deze uitzending de Slow Blues Going Down Slow uit 1972. Hierop de befaamde moderne jazzbroeders, trompetist Thad Jones en pianist Hank Jones.

0: Dat was Sunny State met If I Gave You, Sneaking Up to You, Big Bad Henry en Going Down Slow. U heeft geluisterd naar Groove and Grease, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
2: Welkom bij de zomereditie van Jazz Not Jazz Radio. De komende weken is het zomerreces en speciaal voor die weken hebben we een non-stop mix samengesteld met de hoogtepunten van het afgelopen jaar op het gebied van jazz met akoestiek, electronic, hip-hop, singer-songwriter, kortom Jazz Not Jazz. Op Spotify kun je de zomereditie van wel liefst 13 uur ook beluisteren en daarvoor ga je naar Spotify en zoek je op Jazz Not Jazz Radio. Of je luistert naar de Concertzender elke dinsdagavond om 11 uur. Samenstelling en presentatie Ruben van Roon en Wiebo Durkens.

Jazz Radio. Wil je meer luisteren, dan kan je dat volgende week doen op de Concertzender of ga naar Spotify. Zoek op Jazz Not Jazz Radio en dan vind je de hele lijst van wel eens 13 uur onder de titel Zomereditie. Heb je vragen of wensen, dan kan je die mailen naar jazznotjazzradio@concertzender.nl.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Groove and Grease, ons programma over soul jazz. Samengesteld door François van der Linden. Vandaag Sunny and Danny. De tweede aflevering van een driedelig portret over alt- en tenorsaxofonist Sunny Stitt. Vandaag de langdurige samenwerking van Stitt met organist Don Patterson. We beginnen met Tune Up.

Je hoorde Sunny Stitt met Tune Up, een compositie van Eddie Cleanhead Vinson. Meestal per abuis, toegeschreven aan Miles Davis. Op tenorsax Sunny Stitt, Hammondorgel, Don Patterson, gitaar Grant Green, drums Billy James. Sunny Stitt was een van de meest productieve saxofonisten van zijn generatie. Hij maakte niet alleen ontzaglijk veel platen, maar toerde ook continu. Veelal reisde de zogenaamde Lone Wolf alleen en trad dan op met lokale helden. Soms speelden die muzikanten in de toentertijd populaire orgelcombo's. Zo leerde Stitt bijvoorbeeld organist Eddie Buster kennen in Chicago. Ook speelde hij met brother Jack McDuff. Een bijzonder goede klik had Stitt met de organist Don Patterson. Het is onduidelijk hoe de twee elkaar hebben ontmoet. Waarschijnlijk kwam Stitt de organist tegen in diens geboortestad Columbus, Ohio, of in Organtown, Philadelphia. Het zou ook kunnen dat Stitt Patterson's debuutplaat op Argo gehoord had in 1962. In ieder geval begonnen de twee in dat jaar een samenwerking die zou duren tot het einde van dat decennium. Patterson vormde een strak duo met drummer Billy James, die in deze aflevering op alle platen met Stitt aanwezig is. Beiden waren smaakvolle en pittige bluesspelers en begeleiders en konden ook goed overweg met bebop. Perfecte begeleiding dus voor de vermaarde Stitt. Meestal was Paul Whedon uit Indianapolis de gitarist van dienst. In het komende blok eerst, jawel, de Italiaanse smartlap O Sole Mio. Stitt's licht swingende versie staat op de Argo LP Feelings uit 1962. Daarna Put Your Little Foot Right In, uitgegeven op de jazzland plaat Low Flame uit 1962. Vervolgens schakelen we een tandje lager met de langzame blues My Blue Baby van het album Shangri-La uit 1964. Als laatste in dit blok Soul People van de gelijknamige plaat op Prestige uit 1965. Hier hoor je ook Booker Irwin op tenorsax.

zou Stitt de versterking niet meer gebruiken. De reden daarvoor is onduidelijk, al liet de vriend van Stitt en voormalig manager van Ray Brown, Jan Michael Reiser Beethoven, er tegen de programmamakers een licht een poos geleden op schijnen. Stitt heeft Reiser Beethoven eens simpelweg verteld dat hij een pokkenhekel had aan de elektrische sax. Een relaas dat nogal contrasteert met Stitt's aanvankelijke enthousiasme in Downbeat Magazine. Ach, laten we het er maar op houden dat de elektrische sax niet alleen een creatieve, maar ook een marketingtechnische uitdaging was in de loopbaan van de Lone Wolf. Sonny Stitt overleed in 1982.

0: Dat was Sunny Stitt met Walk On By, St. Thomas, Barbecue Man en Turn It On. Dit was Groove and Grease, het programma.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

The Past is History. Je hoorde Jungle by Night van een nieuwe album Hidden. En wat een fantastisch album is dat. En tevens ook de opener van een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met het jazztijdschrift Jazzism presenteren we wederom een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter en electro. Kortom, Jazz Not Jazz. We openen dus met Jungle by Night. En wie dat nog niet kent, dat is een sensatie. Afgelopen jaar enorm veel gespeeld van Lowlands tot en met North Sea Jazz. Je kan ze bijna niet ontlopen als je in het festivalseizoen een beetje bijgehouden. Het is een Amsterdamse afrobeatband van jonge gasten van 17 tot 24 jaar. Hebben een nieuwe plaat gemaakt die niet alleen afrobeat is, maar eigenlijk de afrobeat ook weer uitgediept hebben en vermengd hebben met funkstijlen Oost-Afrika, West-Afrika en daar allemaal de gekke tracks meegemaakt en zelfs, zoals je op de achtergrond hoort, Indonesische geluiden aan toegevoegd. Je hoorde dus The Past is History. We gaan twee tracks draaien in het komende uur dat nog meer wereldmuziek bevat. En de titels van die tracks zijn Dawn en Ethiopino.

Je hoorde de single van Jungle by Night, Ethiopino, van het fantastische album Hidden. Ga dat checken. Je hoorde twee andere tracks daarvoor nog. Die heette Dawn en openingstrack van dit programma. Dat was The Past is History. We blijven even in Afrika, want er is een heel leuk album uitgekomen van Francis BB. Dat is een verzamelalbum en dat heet African Electronic Music 1975-1982. Dat klinkt heel obscuur en dat is het ook. En dat klinkt zoals je op de achtergrond gaat horen. De track die we nu gaan draaien van het album, dat heet New Track.

Dit was Bill Jennings met Tough Gain, Enough Said, Dark Eyes, Fiddling en Azure Tea. Jennings onthield de langste samenwerking in zijn loopbaan met tenorsaxofonist Willis Jackson, ook zo'n typische chitlin-muzikant. Tussen 1959 en 1970 speelde Jennings mee op 9 platen van Jackson op Prestige. Eerst 633 Knock. Dit nummer van Jennings staat op Jacksons debuutplaat uit 1959, Please, Mr. Jackson. Op orgel Brother Jack McDuff, bas Tommy Potter en drums Alvin Johnson. Daarna Back and Forth van Thunderbird uit 1962. Op deze compositie van Jennings en Jackson hoor je, de titel zegt het al, korte vraag- en antwoordinteracties tussen gitaar en sax. Op orgel Freddie Roach, bas Wendell Marshall, drums Frank Shee en congas Ray Barretto. Als laatste in deze uitzending Starback van het gelijknamige album uit 1968. Aan het orgel Trudy Pitts, elektronische bas Jimmy Lewis, drums Bobby Lewis en congas Victor Allende. Bill Jennings overleed in 1978 in zijn geboorteplaats Indianapolis.

0: Dit waren Bill Jennings en Willis Jackson met 633 Knock, Back and Forth en Starback. Dit was bij de concertzender ons programma Groove and Grease, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.
1: Concertzender.nl Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.